0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
2: Say oops upside your head, say oops upside your head.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goedemorgen. Mogelijk zit er dan toch een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten aan te komen. Volgens Amerikaans president Trump worden de laatste punten besproken. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de Straat van Hormuz en zou Iran grotendeels toegezegd hebben om de voorraad verrijkt uranium op te geven. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aartje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Dit is

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s, 70s en meer.
7: Dit is Joe.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken. Dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aartje van Tomme is voor ons ter plaatse.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen, voor de vierde keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon, het werd 4-0. Barcelona volgt zo het Engelse Arsenal op. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: vanavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
6: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
5: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu met zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
6: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs, en zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie, ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie en ik ben vooral heel, heel trots op hem.
5: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
7: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los. Heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, is, ja, dat is een droom.
5: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal, in play-off 2 dan, was het een waanzinnige ontknoping gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaard, wat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
4: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s,
3: 70s
4: en meer.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s.
2: Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl. Luister vanaf morgen naar Joe Gold.
1: Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis.
3: Joe Gold.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar hoezo?
5: Sorry, Marty's WK.
7: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
8: Exio's hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Imoscoop!
11: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Imoscoop, man! Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh, zoveel video's!
3: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
4: Zoveel video's!
3: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: Stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
12: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
12: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten, die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Een leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
10: Toen ik Emmanuel op de koers naar zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
9: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Christian Mungiu en zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
10: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als uw twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
9: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
11: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. Dan was aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los. Heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, is, ja, dat is een droom.
9: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal in play-off 2 dan zijn er rellen uitgebroken na de wedstrijd van Standaard tegen Charleroi. Standaard verloor met 0-2 en gaf de eindwinst in het klassement zo uit handen. Vuurwerk vloog in het rond en fans renden het veld op en gingen in de clinch met de spelers. Door de nederlaag is Racing Genk dus de eindwinnaar. Het speelt tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. En de Brit George Russell vertrekt vanavond vanop de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken vanop de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
8: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
8: uit de 60s,
0: 70s
8: en meer.

0: zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
4: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van Kiev. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
2: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van de spoor. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
1: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest van de avond stil. In Herend in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser. Nog zo'n 23 graden dan.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de plaat.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50 euro. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Go yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van de stad. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Herent in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser ook. Nog zo'n 23 graden dan.
2: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
5: 70s
2: en meer.

0: si faceva slang.
1: Era,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționar? Va, un scart, va,
0: chine, va. Chef, let's go.
1: Calum, spesiță sunt de held în Peru. E mere mică spre izbena op. Și bițnic mea malaria în țigină.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
9: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s,
9: 70s
10: en meer.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die buur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh. Jij wist het al?
8: Mm-hmm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
9: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
14: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
13: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
15: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: promo koken.
18: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
16: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
18: Tartaratata.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
2: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Thomas Baken van Infrabel.
4: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
2: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselaren en Brugge lag de rest van de avond stil. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
5: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
6: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
2: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl. Luister vanaf morgen naar Joe Gold.
1: Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
4: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
5: Je leven lang.
6: Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar hoezo?
7: Sorry, maar
9: het is WK. Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
3: een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja!
5: Maar ja...
3: ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
6: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen drinken aan cocaïne in drinkwater. Wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
5: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenau.
7: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
5: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minste. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start. De Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd. Bijvoorbeeld steroïden of EPO. Want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
8: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzen geldt. Over hun carrière heel laag. En dus de incentive wat hen lokt is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
5: Vanmiddag veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
4: Dit is Joe Gold.
9: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
9: 70s
4: en meer.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Goeie, wacht ze.
2: Rustig,
1: ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Dit is Joe Gold.

0: Net op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
3: met rukwinden tot 90 km per uur.
2: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, je bent snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Ontdek Edemia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edemia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
9: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats. Alleen maar golden hits.
11: Uit de 60s, 70s en meer.
9: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
2: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket. Een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
1: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïense aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In het tennis klimt Elise Mertens op de wereldranglijst. Ze staat nu op de 21ste plaats. Misschien wel een opsteker voor Roland Garros. Mertens komt daar normaal morgen voor het eerst in actie tegen de Duitse Tatjana Maria. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start, die een Enhanced Games, ook wel de dopingspelen genoemd. Want het gebruik van bijvoorbeeld steroïden wordt er aangemoedigd. Het is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen in actie in 3 disciplines, zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
3: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
1: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Excel hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Goesting in mijn wereldreis.
12: Elke maand.
11: Lekker chillen in paradijs.
12: Elke maand.
13: Win for life.
12: Win for life.
13: Win tot 5000 euro. Elke maand.
12: Elke maand.
13: Je leven lang.
14: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor 999 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: winnen. Luister vanaf morgen naar Joe Gold.
1: Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s, 70s en meer.
1: Dit is

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
2: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket, een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
1: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen keren. In Queensland, in het noordoosten van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai, dat melden de lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water gered worden, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd. Vanmiddag veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

It's how wonderful life is.

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Biker Bay, on the road to Mandalay.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio. Je hoort Philip Rijland.
2: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
1: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Op de R4 in Evergem in Oost-Vlaanderen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man had een aantal stilstaande wagens niet opgemerkt en raakte hen in de flank. Daarop werd hij over betonblokken gecatapulteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, ook kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de plaat

0: heerlijke vinyl. Luister vanaf morgen naar Joe Gold.
1: Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
10: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
1: Rustig,
9: ze gaan niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
11: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Makelaar. Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Het Bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld en er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid. Zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
3: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
2: Dat is opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt dat een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio.
4: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
2: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport dan. Onze landgenoot Jordi Meus heeft de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meus. Die ging naar de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy. Meteen einde verhaal voor Zizou Berghs op het tennistoernooi van Roland Garros. Berghs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Ook vorig jaar ging Berghs er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig rode duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86, bracht maar liefst €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zo'n €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

vroeguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Milano, tacos maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
5: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten.
4: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Bondsparket start een onderzoek na de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
6: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
4: En dat is opvallend, want het ging nochtans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. De Nederlandse politie heeft een Belgische man van 31 opgepakt na een massale vechtpartij in het centrum van Breda. Dat schrijven Nederlandse media. Hij zou zowel slachtoffer als dader zijn. Bij de vechtpartij waren een 40-tal mensen betrokken. Ze zouden met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen gegooid hebben. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo een bedreiging voor Erdogan. Sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Versneslavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalt het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellusi. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht daalt de temperatuur dan naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag is het koeler, maar het blijft wel zonnig.
3: Dit is Joe Gold.
7: 60s at 6.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums

0: Νέο. Luister vanaf morgen naar Joe Gold.
1: Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
1: Voilà, zijn. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
0: Dit is 60s at 6.
1: Alleen maar golden hits

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goeie avond. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
2: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
1: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een schietpartij in Laak in Brussel vannacht. Volgens de politie ging het om meerdere kogelinslagen in de muur van een woning. Ook lagen er verschillende kogelhulzen op de weg. De daders zouden op elektrische steps gevlucht zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De CEO van de Pro League, Lorin Parijs, eist strenge straffen na de gewelddadige incidenten na de match tussen Standaard en Charleroi gisteravond. Volgens Parijs ging het om pure criminaliteit. Hij eist ook een strengere voetbalwet om hooligans harder aan te pakken. Ook het bondsparket start een onderzoek, vertelt voetbaljournalist Jarno Berto.
3: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
1: Bij de incidenten raakten zeker 10 politieagenten gewond. 6 mensen zijn intussen aangehouden. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die oppositie won 2 jaar geleden nog de lokale verkiezingen en vormt zo'n bedreiging voor Erdogan. En sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Dversne-Slavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellucci. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maximaal tot 26 graden. Dinsdag kan het tot 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe Gold.
4: 70s at 7.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als Vente, zijn ben idioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
5: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Dit is 70s at 7.
10: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: dieselhuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: 70s at 7.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen, is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
1: In de gevangenis van Brugge zijn 2 gedetineerden overleden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens een woordvoerder gaat het niet over een incident of agressie tussen de 2 gevangenen. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En tennis. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australier Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook een speciale wedstrijd voor doelman Simon Mignolet. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een 5e plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo parages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt 4e en speelt de voorrondes van de Europa League. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australier Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. En Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
2: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
1: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
1: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
3: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
1: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaats zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. Verder zijn de Europese tickets nu bijna allemaal verdeeld. Union vernederde Anderlecht met 5-1. Het eindigt tweede en gaat naar de kwalificatierondes van de Champions League. Anderlecht is vierde en gaat naar de kwalificatierondes van de Europa League. STVV won van Mechelen met 3-0 en is zeker van de derde plaats. Het speelt de play-offs van de Europa League. Gent blijft door de nederlaag van Mechelen vijfde. Het speelt Parages tegen Genk voor Europees voetbal. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: to make you change your mind.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en de oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze extra kosten terugbetalen. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en dus minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt en dat is heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maximaal tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.